0: ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Hempie of wat ook.
1: Kosakov.
0: Kosakov of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten Leidraad Toegankelijkheid Evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Yeah!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Wow-oh. Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet. Wow-oh. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen. Maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: dat is wat ik nodig had.
1: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
2: Je luistert naar Breda nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: meedenken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Súbeme la radio.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
2: I'm getting out of here.

0: kwijt.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

star beat terminology. You

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk in een vrachtwagen. Die wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Zetten.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer 1/3 van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Tot, tell me something. You can play a beer.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik kan niet.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: supermarkten.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tolen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 6 kilometer 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het Mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. In de regio staat meer dan 150 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A58. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Voor Moergestel ongeveer 25 minuten. Ook op de A73 is file rijden richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten 14 kilometer. En tot slot de N59, die is in beide richtingen dicht bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu,

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. De Pinksterdrukte zorgt voor veel vertraging. Er zijn heel veel mensen die tegelijkertijd onderweg zijn. Ook een ongeluk bij Kerkdriel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg een file van 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de A2 naar Maastricht, daar heb je een file tussen Born en Meersen. 12 kilometer, 20 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Verder vooral de dagelijkse drukte dus. Op de A4 richting de Duitse grens, voor Hogerheide 20 minuten. Maar ook de A73 staat erbij, naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. In de regio rijdt het op veel plekken stukken langzamer. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Voor veel mensen het moment om erop uit te trekken. Onder andere op de A2 rijdt het langzaam. Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Maastricht-Noord. 15 kilometer file en een uur extra. Komt door een pechgeval, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A27, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 9 kilometer en 40 minuten. Dan de A2, Utrecht en Bos, tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 20 minuten na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer helemaal vrij. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu. Just bought a black

0: beste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla, zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en Afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: There's a place in this old town.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten Leidraad Toegankelijkheid Evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het begin van het lange Pinksterweekend. Er staat ruim 400 kilometer file in het zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en knooppunt Leende-Heide een half uur oponthoud. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel drie kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen, tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide, een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg, een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Empel, een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd, voor knooppunt Klaverpolder, een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A73, Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Jam.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
0: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
0: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het lange Pinksterweekend. In het zuiden van het land staan nog 350 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knooppunt Leendeheide en Maarhezen drie kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbenvorst en Belfeld een half uur oponthoud. Daar staat een auto met pech. De N270 Deurne richting Helmond tussen Deurne en de aansluiting met de N279 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staan nog ruim 250 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborgen en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Breda-West 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Boxmeer en Nijmegen-Dukenburg. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet de organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam korter in het zuiden van het land. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikkerk Driel een kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen Dukenburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 1 kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

vriend van de show, mogen we wel zeggen. Marlon Pichel, je hoort hem hier op Breda nu samen met Danny Vera. Een duet en Try Again. Nou, 11 minuten over 7 geworden. Een wat gehaaste start, want ik kom net echt letterlijk de studio binnen gewandeld. Dus ik heb nog wel werk te doen. Vanavond de solo show, helaas zonder Pieter. Maar goed, we proberen er gewoon wat van te maken met in ieder geval leuke plaatjes en wat zomerse plaatjes. Ik heb het raampje hier openstaan en het komt vast wel goed. Je kan natuurlijk ook reageren via de uitzending. Stuur een berichtje via de app of gewoon bredanu.nl. En daarboven kun je een blokje aanklikken wat dan weer naar een bericht hier in de studio zou kunnen leiden. Maar goed, laten we eens even kijken wat voor verjaardagen we vandaag hebben. Kijken wie er een feestje hebben, dat die barbecue naar buiten kan. Daar is wel weer voor. Shirley Sweris is vandaag jarig. Ook Bernie Taupin, natuurlijk de rechterhand van Elton John als tekstschrijver. Johan Verminnen is ook een Belgische zanger, ook vandaag jarig. Wie hebben we nog meer? Kees Kwaks, met zijn mooie achternaam. ex-ANWB verkeerslezers. Lezer Danny Christian met de hoebe hoebe hop. Wie kent het niet? Ook vandaag jarig. Morrissey, de ex-zanger van de Smiths, viert ook een feestje. En Jeroen Latijnhouwers is ook jarig. Even kijken. Bas van Hout, misdaadjournalist, viert een feestje. En Kim Holland, de pornoster, is ook jarig vandaag. Ik ben benieuwd wat dat weer voor een feestje wordt. Misschien dat Kees Kwaks wel op visite komt. Je zou het zomaar kunnen zeggen of kunnen verzinnen. Nou, dat zijn ze eigenlijk wel voor vandaag. En mocht jij een feestje vieren, maak er wat leuks van. Hè. Je moet er zelf altijd die slingers ophangen, zeggen ze dan wel eens. Goed, nou, we zijn er tot 9 uur op antenne. Dus blijf luisteren.

En wat voor weekend. Voor veel mensen dus een lang weekend. Oftewel, a couple days off. Huey Lewis en de Nieuws maakten een

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: De Rolling Stones, de nieuwe single In The Stars hier op Breda. Nu 3 minuten voor 7:30 geworden. De hoogste tijd voor...
1: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: De historische muziekfeiten. Eventjes een blik in het muzikale verleden. Wat gebeurde er vroeger wat hedendaags nog een beetje noemenswaardig is? Nou, een aantal leuke punten hoor. Want op 22 mei 1979 krijgt Live at the Budokan van Cheap Trick. De Budokan in Tokio of ergens in, ik weet het waar. Een gouden plaat in Amerika. Het album is opgenomen tijdens het concert in Tokio dus. De plaat wordt een groot succes en haalt de 4e plaats in de Billboard-lijst. En volgens mij is er ook het nummer I Want You To Want Me vanaf gehaald, de live versie. Dus het is natuurlijk een studio-nummertje, maar ja, dat deed niet veel. Maar die live versie, nou ja, daar kent iedereen Cheap Trick van. Guns N' Roses geeft op 22 mei 1993 een zwaar beveiligd concert in Hayakon Park. Zo'n 40.000 fans wonen het optreden bij. Het concert is de start van een Europese tour van de band. En in juni, een maandje later, staat Guns N' Roses dus ook in het Goffertpark in Nijmegen. Nou ja, en daar was ondergetekend bij aanwezig. Ja. Op 22 mei 1998 trouwen Marco Borsato en Leontine Ruiters in Venetië. En Robbie Williams richt op 22 mei van het jaar 2000 de liefdadigheidsinstelling Give It Some op. Hij schenkt 2 miljoen pond uit een reclamecontract met Pepsi-Cola. En goede doelen zoals UNICEF profiteren daarvan. Dus een mooi initiatief. Op 22 mei 2020 overlijdt Morey Kante op 70-jarige leeftijd. Hij werd natuurlijk wereldwijd bekend met de hit Yeke Yeke. Ja, hè? Wie kent het niet? In de zomer van 88 was dat toch wel een behoorlijke hit, kunnen we wel zeggen. Nou, wat kunnen we draaien? We kunnen iets van Marco Borsato draaien. Maar dat kunnen we misschien bij de Hollandse Hap nog wel doen. Robin Williams zou kunnen. Cheap Trick, die live versie van I Want You To Want Me. Maar ja, het is mooi weer natuurlijk vandaag. En dan kijk je naar buiten door je zonnebril en dan denk je toch, lekker zeg. Ik loop hier in Breda, toch wel een Paradise City hoor.

Guns N' Roses dus en Paradise City hier op Breda nu. Zometeen hebben we nog wel

Pink en Don't Let Me Get Me hier op Breda nu. Als je nog iets te melden hebt of een bepaald plaatje wil horen, misschien een zomers liedje of zo, zit je in de tuin. Kan natuurlijk, geef naar de website van bredanu.nl. Aan de bovenkant zie je daar ergens een knopje zitten wat je vanzelf leidt naar de studio. Je kan ook via de app natuurlijk een berichtje sturen. We hebben ook een Breda Nu app. Download die even en dan kun je daar ook je verhaal kwijt. Nou, en ondertussen dan zoek ik ook nog wel wat zomerse plaatjes op. En dit is toch wel zomerse kun je niet krijgen als je het mij vraagt.

Tot zover uit de jaren 90 Supercars en All Right. Nou, zometeen hebben we later in dit programma nog wel meer van die jaren 90 plaatjes. Dus altijd leuk in de 90s till 9. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben ook nog natuurlijk... even kijken. Wat nieuwe muziek, dat houden we ook wel bij. Twee weken geleden was... Susie Vier aanwezig. En vandaag is haar single uitgekomen. Die ze ook bij ons

Ja, Suzy 4 op Breda nu. En later dit jaar verschijnt natuurlijk haar hele album. Dus dat houden we natuurlijk ook in de gaten. En over albums gesproken, een andere vriendin van de show, Blackbird, die heeft ook vandaag dan haar album gereleased. We hadden haar, even kijken hoor, een paar maandjes geleden hier live in de studio. Waar ze dus vertelde dat ze er druk mee bezig was en de laatste hand aan het leggen was aan het album. Dus ik heb wel zoiets, nou ja, als we dan toch een beetje in die hoek bezig zijn, laten we Body Language nog eens een keer draaien. Dat, Blackbird is... nieuwe album. Ga dat ook even checken, zou ik zeggen. Ik heb er vanmorgen geluisterd. Het is een goede plaat.

is uitgekomen. Het album van Blackbird, Do You Read Me? Ik heb er even nagekeken natuurlijk. Die titel zit nog niet meteen helemaal in mijn hoofd. Hè? Ook een dagje ouder. Zo gaat het nu eenmaal. Maar goed, leuk dat het album is uitgekomen. Dus ook vriendin van de show. Dus leuk om dat te volgen. En dan ook dat het dus vandaag uiteindelijk gereleased is. Goed, we lopen tegen achter, dat betekent de Hollandse Hap. En deze week is die van Mr. Marco Borsato. En binnen hier op Breda nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu.
3: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sander Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
2: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Hey Van Helden! Draai

Direct and Won't Fall hier op Breda nu. 8 minuten over 8 geworden. Je luistert tot 9 uur naar de Van Helden Hitshow. De Van Helden Solo Show. Helaas zonder steun en toeverlaat Pieter. We proberen onszelf er doorheen te slaan deze uitzending. Wat hebben we wel nog dit uur? Nou, even kijken. Durf te draaien. Dat is wel even geleden dat we dat gedaan hebben. Dus er wordt de hoogste tijd dat we daar weer eens wat aandacht aan besteden. En ik moet je zeggen dat we ook een extra lange 90's Till 9 hebben. Ik bedoel, het is mooi weer. Een beetje van die Eurodance plaatjes. Waar kon onze schelen. Hartstikke gezellig natuurlijk op die zender. Dus mocht je in de tuin zitten, hou hem lekker aan. En je kan uiteraard ook nog een berichtje sturen. Mocht dat wenselijk zijn. Bredanu.nl. En dat wijst zich allemaal daaruit. En ook natuurlijk de app die je kunt downloaden. Heb je een app? Ja, we hebben een Bredanu-app. Oh, nou, interessant, ja. Wellicht wel leuk om dat ook even te checken. Dus een boordevol programma nog met de nadruk op de muziek. De Van Helden.

0: Peter Frampton en Show Me The Way in de live versie natuurlijk. Is er ook een studio versie van? Ja, ongetwijfeld. Maar ja, deze versie die is het meest bekend bij iedereen. Dus ja, hè, daarom pakken wij hem ook maar weer eens uit den kast. Goed, inmiddels 9 voor half 9 geworden. Waar de zon nog vrolijk schijnt buiten. En ja, het weertje toch nog zeer positief is. En het wordt alleen maar warmer, mensen. Ik zat net even de weersverwachting te bekijken. Maar dat ziet er toch heerlijk uit, moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen, gooi die barbecue nog maar even buiten. Want ja, of haal hem eens uit de kast of uit de schuur morgen. En stook die boel even lekker op morgen. Goed, dan gaan wij even door met een eindtipje wat ik beloofd had. Namelijk...
1: Durf te draaien.
0: Zo'n plaat die eigenlijk niet meer kan, maar te leuk is om te laten liggen. Nou ja, hè. En als je het dan daarover hebt, dan heb je een hele batterij en platen waarbij je zegt van... Haha, nou. Maar wie spannende kroon? Ik denk toch wel More Than Talking.

0: Modern Talking, you can win if you want. In het kader van...
1: Durf te draaien.
0: Maar die microfoon hier het af en toe ook wel eens begeeft, geloof ik. Heb je ook wel eens kraakjes, Maarten?
2: Kraakjes?
0: Ja, ja. In de bedrading zit...
2: Maar je staat op max volume, joh.
0: Ja, altijd.
2: Dan klapt hij er flink doorheen, hoor.
0: Nee, joh, maar er komt door het kraakje door de draadje wat hij... Kijk, als ik hier aan beweeg, dan valt het wel eens weg. Dat is... ik zal het eens even melden. Even melden. Van de technische dienst. Dus. Dan kunnen ze ook de visual radio misschien gelijk even fixen. Ook wel even handig, denk ik. Goed. 8:30 geworden alweer. 8:30. De tijd voor koffie. Misschien nog wel een late bak koffie. Ik weet niet dat het... ja, daar heb ik wel zin in. Misschien nog even te fixen. Ik zit nu aan een sappie hier. Maar een bakje koffie lijkt er ook nog wel op. En wat hebben we nog in de aanbieding staan voor je vanavond? Nou, even kijken. Ja, zo'n plaatje die ook niet zo vaak meer hoor. Ik kwam hem net tegen. Ik dacht van, hé, dat is leuk om die weer eens te draaien. En dan hebben we het over Savage Garden. Wat? Savage Garden? Ja, die was toch die groep uit de jaren 90? Ja. We hadden natuurlijk best wel wat hits. Onder andere Truly, Madly, Deeply was een bekende. Maar het begon eigenlijk met deze. En die is eigenlijk niet zo heel groot geworden. Maar toch wel bijzonder leuk om weer eens te horen als je het mij vraagt. Savage Garden met I Want You. Hier op Breda nu.

Lenny Kravitz en Fly Away hier op Breda nu. Zometeen gaan we de jaren 90 eventjes met je een beetje behandelen. Even van die krakers uit de 90's. Een extra lange editie, 90's till 9. Want ja, ik heb zoiets van... Het is mooi weer, dus laten we dat gewoon even doen. Voor het echter zover is, heb ik eerst nog wel wat andere dingetjes. Namelijk een zomersplaatje van UB40.

Sienna Spiro en Material Lover hier op Breda nu. Goed, we blijven nog wel even in die zomerse sfeer, want ja, we zijn aanbeland bij de 90's Till 9. En een iets langere versie dan gebruikelijk, maar goed, hè, dat mag ook wel een keer.

Atlantic Ocean en Waterfall in de 90s, still 9 hier op Breda nu. Goed, 9 minuten voor 9 geworden. En ja, ik ga er een beetje van tussen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Veel plezier bij Weekend Boost. En graag tot volgende week vrijdagavond samen met Pieter voor een nieuwe aflevering van de Van Helden Hit Show. Ik zeg aito!

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda.

0: twee bakermatten van de Bredase Radio, kun je misschien wel zeggen. Mij, Maarten, en jou, Sander.
1: Ja,
0: hij
1: hallo.
0: Is er weer, hoor. Goeie avond, zeg.
1: Hallo.
0: Vrijdagavond is het alweer geworden, 22 mei 2026. 7 over 9, dat is het inmiddels geworden. Op deze toch wel zomerse avond, kan ik dan wel zeggen. Hè?
1: Het is korte broeken weer.
0: Ja, jij vindt van wel.
1: Ik vind van wel.
0: Ik heb nog een lange mouwtjes, lange broek aan, omdat ik het allemaal een beetje onwennig vind. Maar goed, dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Je weekend is begonnen en wederom weer een lang weekend, zeg.
1: Ja, lekker.
0: Pinkstermaandag zit erbij. Je hebt 3 dagen lang de tijd om lekker weekend te gaan vieren. Dus des te sneller moeten we maar gewoon lekker af gaan trappen, dacht ik zo. Toch of niet, Sander?
1: Goed idee.
0: Vol programma hebben we in de aanbieding de komende 2 uur. Een mix. Ik heb nog wat tips voor het komende weekend wat je allemaal kunt gaan doen. En wat heb ik eigenlijk nog meer? Weet je? Ik heb mijn draaiboek nog niet openstaan. Het is allemaal een beetje lastig. Mijn speakbriefje is weg. Tot een 11 uur bij jou op de radio hier op Breda. Nu Weekend Boost met mij, Maarten, en met Sander. Dus,
1: ja, ik ben er ook weer eens een keer.
0: Ja, nee, zo is het inderdaad. Hey, Pinksterweekend zit eraan te komen. Veel files op de weg. A1, A12, allemaal grenscontroles. A27, Gorkum, Utrecht tussen Noordloos en Everdingen. 10 minuten verlies je daar van je tijd. A58, daar kom je ook in de file te staan. Tilburg, Breda, Tilburg, Rezel, Ulverhout. 12 minuten. En ook op de N59 is het druk. Hellegatsplein, Zierikzee, tussen knooppunt Hellegatsplein en de Bommel. Verlies je 6 minuten van je tijd. Kom je wel door met Faith Evans. You don't know.

0: Deze kwam alweer uit een beetje rond dat we naar de kermis zijn geweest op vrijdagavond. Misschien dat je dat nog weet.
1: Dat was een leuke ervaring.
0: Inderdaad zeg. Goed, over leuke ervaringen gesproken. Die hebben we natuurlijk voor jou deze avond. Leuke ervaringen die je kunt beleven. De uitgaanstips die komen er zo meteen voor je aan. De brede update hebben we natuurlijk ook eventjes de serieuze ondertoon straks om 9:30. Maar daarvoor gaan we nog even over onze reisjes hebben. Want jij bent geloof ik in de tussentijd nog een keer in München geweest
1: ja,
0: en
1: klopt.
0: Zo.
1: Ja, jij bent natuurlijk ook weer naar ons puurland vertrokken.
0: Ja, precies. Naar het altijd prachtige, mooie, energieke Berlijn. Dus daar hoor je straks meer over. Eerst Christine W.

0: Goed, heel eerlijk toegeven, dit zou ook zo'n house classic kunnen zijn die door onze radiobuurman gedraaid kan worden. Tussen 7 en 9 tijdens de Van Helden Hit Show. Maar ja, een house classic is natuurlijk niet voor niets een house classic. Dus die van Christine W. Die mag zeker ook niet ontbreken tijdens Weekend Boost. Feel What You Want hoorde je op deze vrijdagavond om, wat is het inmiddels, 9:50 zo'n beetje geworden.
1: Waarom vliegt de tijd altijd, hè?
0: Dat vraag ik me dus ook altijd wel af. Ja, mensen vliegen, hè, nu dit weekend ook. Het was geloof ik allemaal één grote chaos op Schiphol ook.
1: Dat heb ik een beetje gemist, maar
0: het interesseert me ook niet.
1: Ik heb te weinig met luchthaven Schiphol. Ja, het zal aan mij liggen, maar...
0: Ik snap ook niet dat die mensen zich vrijwillig laten opvouwen in zo'n kist om 2-3 uur in te zitten om vervolgens...
1: Nou ja, kijk, als je, laten we zeggen, meer dan 6 uur erin zit, dan snap ik het.
0: Ja, maar dan zit je niet opgevouwen. Dan heb je tenminste nog een fatsoenlijke stoel.
1: Ja, vaak wel.
0: Dan heb je niet een of andere O'Leary of hoe heet die gast van de Ierse vliegmaatschappij die vindt dat je misschien ook wel kan gaan staan en bijna de stoel van je voorganger in je buik hebt zitten. Zo belachelijk, dat heb je toch meegekregen?
1: Ik weet gelijk over welke je het hebt. Je hebt het over die gele.
0: Ik heb het, die gele en die blauwe. En niet die over het spoor rijden,
1: nee,
0: bedoel ik. Hè?
1: Dat, nee, je hebt het over die gele en de blauwe. Die iets met een lucht.
0: Ja, doen ook altijd de loterij boven verkopen, weet je wel. Niet aan beginnen. We proberen te tukken in die kist. Het lukt gewoon niet.
1: Ik ben dus 1 keer met hun naar Kopenhagen gevlogen.
0: Ah,
1: dat was een last minute tripje. Daar heb ik met onze grote vriend Ruben gedaan.
0: Ach, gezellig. Dat, ja.
1: Vanaf Weetse Airport.
0: Vanaf minuut, hoeveel was het klagen begonnen?
1: Niet, maar we hebben wel heel hard gelachen omdat er loten werden verkocht.
0: Ja, nee, precies.
1: Dat vonden we wel heel mooi. Ja.
0: En dan proberen ze dat zo hopeloos inderdaad, om echt dat extraatje natuurlijk te verdienen. Maar goed.
1: Gaat om het idee.
0: Vliegen. Hey, als je je afvraagt, ik hoor nou alleen die Maarten, ik hoor nou alleen die Sanne, hoe zit dat nou? Ja, we hebben vandaag gewoon weer eventjes een ouderwetse uitzending, kun je wel stellen. We draaien gewoon even lekkere zomerse tracks. Ik heb lekker van die soulplaatjes meegenomen. Die ga ik straks ook gewoon lekker voor je draaien.
1: Ja, je hebt soulplaatjes meegenomen.
0: Ja, soulplaatjes. Ja, dat past wel bij dit weer, hè?
1: Ja, en het is ook niet even één dag, hè. Het is gewoon lekker lang weekend, mooi weer.
0: Ja, en het volledige lange weekend. Dus kun je nagaan, zeg.
1: Ja, en dan zit Damien van HWTNS, die gaat zich helemaal kapot zweten dit weekend, hè?
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, die gaat naar Frankrijk voor de Robbarren.
0: Oh, is dat dit weekend?
1: Ja, dat is dit weekend. Dus ik heb een beetje medelijden met hem.
0: Pff, ja, Frankrijk wordt het ook heet. Ja. We gaan even kijken wat voor weer het in Frankrijk gaat worden, weet je? Daar ben ik nu dan ook alweer...
1: Ik denk dat het net zo warm als hier is. Misschien nog wel warmer. Maar dat is een eerste gedachte, zeg maar.
0: Ja, precies. Hey, 25 tot 34. Oh, dat is volgende week woensdag is dat. Zaterdag wordt 31 graden daar zo in Frankrijk. In het algemeen. Dus misschien iets warm, iets kouder. Goed, daar hadden we het allemaal niet over. Waar we het wel over hadden...
1: Nee, dat is ook een reis.
0: Dat is ook een reis. Ja. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want eerst natuurlijk, hè, als je je afvraagt, hè, waarom hoor je die twee nou lullen? Nou, zogezegd, even toch weer een ouderwetse uitzending tussendoor. We hebben namelijk geen artiest op bezoek. We hebben geen belletjes op de planning staan, niks.
1: Nee,
0: dus we
1: heerlijk.
0: Zorgen gewoon lekker voor zomerse sferen bij jou thuis. En wil je nou wel weten wanneer de artiesten langskomen? Volg ons dan vooral eventjes op Instagram. Dat doe je via weekendboost-radio. Als er dan artiesten of interviews of wat dan ook op het programma staan, dan ben je de eerste die het weet als je ons volgt. Want daar posten we dat natuurlijk gewoon allemaal. En dan ben je als eerste daarvan op de hoogte natuurlijk. Goed, de socials ook weer geplucht. Willen ze ook wel de brede nu socials pluggen natuurlijk. Maar goed, wat betreft Weekend Boost, die bij ons nog echt meestal voorbij komen. Moet ik heel eerlijk in zijn.
1: Wij hebben leuke dingen, ja.
0: Ja, zeker.
1: Hele leuke
0: zeker. Oh, en als je nog wil nagenieten, nou goed. Dan gaan we wel heel verder in door. Reisjes, Sander. Ja. Wij zijn nogal reislustig.
1: Klopt.
0: En de laatste tijd heb ik ook weer redelijk vaak de smaak te pakken. Hè. We hebben
1: Jij dacht, nou weet je wat, ik ben er al zo lang niet meer geweest. Laat ik er eens heen gaan wat inspiratie op doen voor de show.
0: Het heeft zeker 5 maanden geleden geduurd voordat ik er weer was. Ja. Het was 5 maanden geleden dat ik er het laatst was,
1: Ja,
0: ja, precies. En dan hebben we het natuurlijk over die ene mooie prachtige stad in Duitsland, Berlijn. Het is eigenlijk wel de...
2: Zurück bleiben bitte!
0: Jij gaat op een andere manier graag ondergronds met het openbaar vervoer. Ik was meer dan kwade muziek. Ik heb een heel top festival gehad in Urban Spree. Dat is op het RAW-gelände. Misschien kun je nog, als je Berlijn een beetje kent... Je hebt de Warschauer Strasse.
1: Het is een ringel S.
0: Wat vind jij? Nou goed. In elk geval, daar zit ook de Lokschuppe. Een club daar zo. Zit nog
1: die heb
0: club.
1: Ik wel eens gezien, ja.
0: Ja, precies. Maar daarachter zit dus Urban Spree en nog heel veel van die kunstdingetjes. Het is een beetje met zo'n Pier 15, maar dan net wat groter, net wat rauwer en allemaal andere dingen. Ze hadden daar eens een festival. Buiten allemaal games hadden ze klaar. Moet je met een soort... Ja, ding moest je een lichtje bedienen en weet ik dat allemaal.
1: Och, geinig.
0: Daarachter was wel hilarisch. En dan merk je toch ook wel dat ze de randjes echt wel opzoeken. En echt gewoon scheid hebben aan alles. En het is grappig, het is grappig. Wat denk je wat voor simulators ze achter in dat... in die tuin hadden staan. Ze hadden achter zo'n tuin, stonden een paar van de tv's, kon je gamen. Wat voor games stonden daarop?
1: Omzie 2, Subway Sim.
0: Jij bent veel te braaf, man. Jij bent veel te braaf, man.
1: Nee, het is Berlijn, hallo.
0: Er stond een orgiesimulator op dat ding. Serieus, ik lieg niet. Een soort groepsex-simulator. Ik lieg niet. Ik had echt zoiets van, what the fuck toen ik dat zag.
1: Is daar een simulator van?
0: Ja, daar blijven.
1: Hoe heet het en wat kost het? Ja,
0: jij wilde ook gelijk hebben op dingen, maar goed.
1: Nee, hoor.
0: Ja, en verder binnen. Ja, het ging echt van techno-dj's tot punkbands. Ik geloof dat buiten was allemaal weer een beetje soul-vibes. Het was echt van alles te doen. En het was lekker weer. Dus dat...
1: Ja, je hebt het wat dat betreft wel goed getroffen.
0: Dat was dan mijn Berlijn-experience. Maar in de stad naast, hoe heet dat? Nog even wat speetjes langs de Friedrichshain. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? En de bezienswaardigheden. En noem het allemaal maar op.
1: Ben je naar Burgemeister geweest?
0: Uiteraard ben ik daar geweest.
1: Kijk, heel goed. Het origineel.
0: Minstens één keer bij het origineel inderdaad, Sander. Dat,
1: trots. Nee,
0: maar ook gewoon bij menig speetje in Friedrichshain. En dat zijn wel plekken daar... Je gaat s'nachts dan door die stad heen, je komt een plekje tegen, je ploft ergens neer, raakt met mensen aan de praten en noem het allemaal maar op. En
1: je hebt ook je Duits even weer bijgespijkerd?
0: Nou ja, ik heb mensen gehad die dachten dat ik het Duits van het kwam toen ik Duits begon te praten. Dus dat...
1: Oei.
0: Dat stimmt toch etwas niet.
1: Oh.
0: Maar goed. Dat Berlijn dus, de terugweg, die was wat rumoeriger.
1: Daar gaan we het straks wel even over hebben.
0: Ja, daar kunnen we het straks inderdaad wel
1: en dan
0: even...
1: En zal ik je ook even vertellen hoe goed mijn reis naar München ging.
0: Nou, zullen we dat dan allemaal straks... Want we moeten zo meteen die brede update alweer gaan doen. Het wordt ook weer tijd voor muziek.
1: Nou, weet je wat wel leuk is?
0: Nou.
1: Jij bent in Berlijn geweest. Nou. Je bezoekt daar wel eens wat clubjes. Hebben we niet een track die uit Berlijn komt of Berlijn heet of zo?
0: Ik heb een hele mix in de Berlijnse sfeer heb ik klaar.
1: Het
0: is 10:30. Dus dat zit er allemaal nog aan te komen. Maar ja, dan draai ik nu gewoon even Nicolas Binder. Ja, mag je 3 keer raden hoe dat die plaat heet? Het heet niet Londen, het heet niet Parijs, nee,
1: het heet Berlijn.
3: De zomer kwam.

0: De zomer is begonnen. Het festivalseizoen is natuurlijk ook al enige tijd afgetrapt.
1: Dus je dacht, nou, dat doen we deze.
0: Doe even een festivalklappertje die weinig DJ wel eens een setlist heeft staan. Die je dan kunt horen in vooral de grotere festivals deze zomer. Hugo en Solto, Jamaican Bam Bam. Tijdens Weekend Boost op Breda nu. En daarvoor Nicolas Binder met Berlin. Zo, wat een timing was dat, zeg.
1: Berlin Hauptbahnhof.
0: Ja, nee, precies. Jij vindt het al helemaal geweldig. Goed, inmiddels is het al 9:30 geweest. We zijn om veel te laat. Het is de hoogste tijd voor de brede update. Redelijk geïrriteerd is dit nieuwshokje ingeslopen. Zit hij daar op ons te wachten, omdat het allemaal weer zo lang moet duren. Maar toch zit hij er weer voor ons. Niemand minder dan Tijmen Moeker.
2: Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend.
0: Nou, wat wel bekend is, is dat het gelukkig maar was dat de brandweer er naartoe ree.
1: Ja.
2: Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda. Daar gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis. Ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vepen. En hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen.
0: Ja, en mochten er mensen zijn die aan die peukenstapel hebben bijgedragen, het zou me niet verbazen als die dan ongeveer zo klinken wellicht.
3: Doeken. D-O-E-K-E-N. Dromen. D-R-O-M-E-N.
0: Goed, old classic toch eventjes, hè?
1: Je vergeet een hele belangrijke.
0: Vertel.
1: 46.
0: Oh ja, dat heb je natuurlijk ook nog.
1: Een beetje jammer, zitten. Maar maakt niet uit.
0: Hey, je kan niet alles hebben, hè, Sander?
1: Nee, wat je wel kan hebben dit weekend, heerlijk weer. Het is momenteel nog een graad of 22. Het klaart vanavond geleidelijk op. Het blijft droog. De temperatuur vannacht gaat naar een graad of 15. Morgenochtend begint de dag al zonnig. Temperatuur loopt morgen op tot ongeveer 29 graden.
0: Poeh, lekker warm zeg.
1: Dan
0: hoop ik dat je airco in de auto hebt. En als je dan nu in de file staat, dat die ook gewoon lekker zijn ding doet. Al zal het nou wel iets afgekoeld zijn. Maakt niet uit, want files die kom je nog wel tegen te vinden op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen de grens en Markiezaat. Daar kom je in 5 minuten vertraging terecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem. Ja, dat is Duitsland uit. Ik zeg het goed, Duitsland uit. Tussen Beken 7 naar verlies je 20 minuten van je tijd. En 57 Rotterdam-Middelburg. Dus tussen Stellendam en Oudorp. Ja, iedereen gaat weer naar Oudorp toe blijkbaar. 5 minuten van je... Of nee, 2 kilometer staat. Dus geen tijdinschatting. Nou goed. In elk geval file daar. En 59 dan tenslotte nog. Dat is tussen Hellegatsplein en Zierikzee. Tussen Hellegatsplein zelf en de Bommel. Verlies je 5 minuten. En ook dat heeft dan weer te maken met vakantieverkeer. Ja, Sander. Toeristen bij jou in je hoek.
1: Ja, ik weet het. Ik merk het al echt weer. Ook als ik naar werk rijd en zo. Ongelooflijk. Nou, maar goed, we doen het er maar mee, hè?
0: Sterkte ermee dan de komende tijd.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Vrijdag 22 mei is het het begin van dit lange Pinksterweekend. Je luistert maar reden nu Weekendboost en tot aan 11 uur zijn we voor je op de radio. En zoals beloofd, ja, er is nog heel veel te doen natuurlijk dit weekend. Ik heb nog wat tipjes voor je. Toffe events, een clubcafé bijvoorbeeld. Vanavond Headspace.

feestje. En ook Synergy is weer terug in de stad met de Danny Groove. Taco back-to-back met Ginocta en Sam Geert en Fredo Xavier. En dat vindt allemaal plaats in de Baron, de laatst genoemde. Goed, genoeg events dus komend weekend. Dus je hoeft je zeker niet te vervelen dit lange Pinksterweekend. Waar het ook nog eens heerlijk warm zomers weer gaat worden.

0: Als je dit hoort, krijg je toch zin spontaan een feestje, Sander?
1: Ik wel.
0: Deze van Emmanuel staat hier in Give It All op Breda nu. Zo iets voor 10 uur is het inmiddels alweer geworden. Nog te goed, deel 2 van het hele Berlijn-verhaal van mij. Ik was natuurlijk een lang weekendje naar Berlijn vorige week. Feestjes bezocht, hè, onder meer dat festival op Urban Spree waar ik het over had. Maar ik was met de trein. Heenweg ging redelijk, alleen de terugweg, die had nog wat voeten in de aarde. Begon eigenlijk halverwege Duitsland dat ik ineens helemaal binnendoor om moest gaan reizen. Wat op zich niet heel erg is, mooie route, dat kan je denk ik wel beamen.
1: Absoluut, ja.
0: Die hamelen die route, zeg maar, kan die zeker aanraden, maar goed.
1: Duurt wel wat langer,
0: dus ik was al 2 uurtjes verloren daarmee. Uiteindelijk kom ik op Düsseldorf terecht en daar heb je dan de keuze, ga je via Venlo de grens over of ga je via Arnhem de grens over tegenwoordig weer, want die heeft er een tijd uitgelegen, maar die route is weer actief. Dus ik stond daar voor een dilemma, want mijn Venlo-route op dat uur dat ik erin zat, was vanaf net voor de grens met een bus. En de Arnhem-route zou volgens de borden doorrijden. Nou ja, dan is het eigenlijk vrij logisch welke van de twee je dan kiest. Ik heb daar toen voor Arnhem gekozen.
1: Ja, en hoe heeft dat uitgepakt?
0: Ik kwam op Wezel, dus 1 station. Toen moest iedereen ineens de trein uit om in een andere trein door te rijden. Nou, dat zou toen nog richting Arnhem zijn. Komen we op Emmerich, worden er de trein uitgegooid. Want er zou weer een andere aankomen die naar Nederland ging. Die kwam niet. Ik had de bus naar Nijmegen daardoor gemist, want ik wilde op die trein gokken. Die trein daarna die kwam ook niet. En het werd later en later en later op de dag, waardoor het om ging spannen. Uiteindelijk heb ik van hele behulpzame mensen een lift aangeboden gekregen de grens over. Terug richting Nederland. Die mensen wilden mij op het station van Duiven afzetten. Nou, ik zat even gauw te kijken. Het was ongeveer 20 minuten, een half uur rijden vanaf Emmerich. Zou ik dan precies de laatste mogelijkheid gaan halen om thuis te komen? Sander. Denk jij dat ik op die reisdag thuis ben gekomen?
1: Misschien net. Maar ik denk dat het niet, als dat zo is, heeft het niet veel gescheeld.
0: Het was kantje boord. Ik was om 1:30 was ik thuis. Het was de allerlaatste mogelijkheid om met de trein thuis te komen.
1: Nou, dan was mijn ervaring toch beter. Ja. Punkliedje in München.
0: Oh, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar goed, 11:30 vertrokken en dan 12:30. 14 uur gereisd, man. What the fuck?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Oh, dat social media kanalen. Nou goed. Files die kom je nog tegen op de A12 Duitse grens Arnhem. Dat is tussen Beek en Zevenaar. Daar verlies je 20 minuten van je tijd. Ja, lekker aircootje aan. Ik hoop dat je water bij je hebt. Als ik over hier binnen spreek, Sander. Het is lekker warm.
4: Het is lekker warm. Jij had mij airco beloofd.
3: Het is heet.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Altijd lekker als je stem overslaat, is dan.
4: Ja. Hey, weet je wat ook lekker is met dit warme weer?
3: Nou, zeg het eens.
4: Een dessert.
3: Een dessert?
4: Zullen we zo even een dessert bestellen?
3: Oh, dat kunnen we wel doen, ja. Okay. Goed idee.

0: Kwart over negen is het inmiddels geworden. Om kwart over tien moet ik zeggen op deze 22e mei van 2026. Eerste zomerdag durven we dat te zeggen. Maar ja, dat zeggen ze altijd als het warm wordt, hè?
1: Ja, ik vind het

0: qua weer wel een echte zomerdag.
1: Ja, dat zeker waar. Want het is buiten gewoon nog steeds warm. En ik moet mijn lange mouwen gewoon ook eens eventjes uit gaan doen. Goed. Straks hebben we het nog even over jouw München-verhaal en dat soort dingen. Want dat zit er ook nog allemaal aan te komen natuurlijk.
0: Ja, en dan hebben we hopelijk even een lekkere verkoeling.
1: Ik wou net zeggen, onder het genot van het dessert. Eerst Palsa nog voor je. Oeh, jee.

0: tevreden nu met Jonas Blue. En Edge of Desire tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. Ja, Sander en ik zijn nog een beetje in afwachting.
1: Ja.
0: Voor dat heerlijke verkoelende ijsje. Wat voor ons deze kant op aan het komen is natuurlijk.
1: Ja, het is onderweg terug.
0: Het is onderweg terug. Dus dat is in ieder geval positief nieuws. Verkoeling on its way. Dat is iets wat zeker is. En wat nog meer onderweg is, is jouw verhaal over München. Laten we dat dan ook zomaar gelijk eventjes doen vlak voordat de brede update aanbreekt, hè?
1: Vind ik goed.
0: Of is het zo kort dat het nu nog even een minuutje lukt?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Er is een wonder gebeurd.
0: Mooie cliffhanger. Tot zo.

0: Het is tekenend voor het gevoel van tijd wat ik heb als ik altijd in Berlijn ben geweest. Gezien ja, de levensstijl die ik daar altijd hanteer. 7 days and 1 week. Bibi hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda Nu. Ja, bij jou zit dat wel even wat anders, hè Sander? Ook qua bestemmingen misschien waar je naartoe gaat. Waar je Berlijn doet, maar meer van...
1: Daar ga ik wel heen binnenkort met Simone trouwens.
0: Kijk, maar... Gezellig.
1: Ja. Hé, maar er is een wonder gebeurd.
0: Ja, je zei het net inderdaad al een beetje.
1: Twee eigenlijk.
0: Twee?
1: Eén. Oh. Toen ik naar München ging... Ik ben natuurlijk naar München geweest.
0: Ja.
1: Je gaat het niet geloven, maar ik heb 2e klas gereisd. Je bent stil van... Je bent er gewoon stil van.
0: Ik weet niet wat hier het wonder aan is, want dat doen heel veel mensen. Nee, maar voor jou is het een wonder, ja.
1: Dat is je weet het, ik heb echt een bloedhekel aan in de 2e klas zitten. Dat is gewoon een luxe positie die ik heb.
0: Ja.
1: Maar het is wel gebeurd.
0: Nou ja, dat beviel het.
1: Ja, we hadden de nieuwe Neo-stellen mee, dus het was vrij comfortabel zitten. Het
0: nieuwste treintje van de Deutsche Bahn voor de mensen die er geen verstand van hebben.
1: Maar er is ook nog iets anders.
0: Hij was op tijd.
1: We waren zelfs te vroeg.
0: Oh, dat is niet
1: in München. Te vroeg, Maarten. Hoe kan het ook?
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Ik ben dat is niet.
0: Maar ik zit te wachten op een heel verhaal uit München en allemaal dat soort dingen. En ik hoor 2 dingen. Ik hoor 2e klas en ik hoor te vroeg. Ja. Dus ik denk van, aangezien hier misschien wel gewoon wat mensen voor club dingen zitten te luisteren en allemaal dat soort dingen.
1: Je hebt in
0: de trein.
1: Je hebt in München heb je een heel uitgaansgebied.
0: Vertel.
1: In het noorden van de stad.
0: Oh, in het noorden. Ja, want ik weet...
1: Schwabing.
0: In Schwabing. Daar ben ik nog nooit geweest.
1: Ja,
0: wel het werksvietel, maar
1: ja, nee, wij niet. Zijn... Ik ben ondertussen heel even aan het kijken of ons dessert er bijna is.
0: Daar moet je de deur eventjes voor open doen, even voor de duidelijkheid. Ja.
1: Wij zijn onder andere naar een Irish pub gegaan.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, dat was heel gezellig.
0: Jij doet dat niet zo vaak, hè, naar een pub of zo?
1: Nee, het is niet mijn gebruikelijke ding. Maar als je met mensen op stap bent die daar wel van houden, dan...
0: Ja, dan ga je er vanzelf wel mee.
1: Volg wel eens een compromis en...
0: Hey, hoe smaakte de Guinness?
1: De Guinness?
0: Waar je dan niet gedronken?
1: Nee, ik heb geen Guinness.
0: Valt me nooit tegen. Dan ga je naar een Irish pub drinken, geen eens Guinness of wat ze daar ook hebben.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar wel, ik heb wel voor het eerst bier op dat weekend. Dus.
0: Mensen! Sander heeft voor het eerst... Ho. Ja, dit moet gevierd worden. Vertel nog even iets over die pub. Leuk, gezellig.
1: Het was een hele gezellige pub. Als je houdt van sfeer met heel veel mensen, moet je daar zeker een keer... Moet je zeker een keer heen gaan. Dat is echt heel leuk.
0: Ja, maar eventjes zonder dolle. Sander heeft gewoon voor het eerst een biertje gedronken. Het is echt ongekend.
1: Ja, bizar, hè?
0: Oud ben je dan?
1: Ja, ik ben nog steeds jonger. Maar wel 27, dat weet je. Ik ga even kijken of ik het goed zie, hoor. Moment.
0: Over het... Ga maar nou alleen... Ja. Jij loopt ze hier zo. Sander, dat is nou weer niet handig. Hij had het even eerder gezegd dan dat ik jou deze meegegeven. Want die hebben we ook natuurlijk gewoon nog. Want, ik heb eigenlijk maar 1 vraag voor jou, Sander. Is de verkoeling nabij?
1: De verkoeling komt nu aanrijden.
0: Oh, de verkoeling komt nu aanrijden. Ja. Oh, dat is hartstikke mooi. Dat,
1: dus we gaan het wel even op zijn origineel, of op typische doen.
0: Op typisch, en dat
1: ja,
0: houdt in?
1: Ja, zij heeft besteld bij het raam.
0: Oh ja, dan moeten
1: ze komt
0: wij
1: het ook even brengen
0: dan
1: bij het raam.
0: Dan moeten ze het even brengen bij het raam natuurlijk. Hè? Dat klinkt zo fout. Dat klinkt zo ontzettend fout.
1: Dat maakt niet uit. Daar zijn wij voor.
0: Weet je wat nou nog het ergste is? We hebben ook nog rode lampjes hier in de studio. Oh, dit kan niet.
1: Hoeveel zal het kosten tegenwoordig?
0: Simone kan het hebben. Dat weten we.
1: Oh, kijk, daar komt ze aan. Kom eens even naar het raam.
0: Ja, Sander roept dat Simone naar het raam moet komen. Ze heeft voor onze eisen...
1: Nee, maar ik doe de deur niet open. Hè? Je moet hierheen komen.
0: Ja, Simone via het raam. We zitten midden in een talk. Is leuk.
1: Ja, dit is leuk.
0: Ja, okay, kijk.
1: Wat zei je?
2: Ik heb de delivery voor de heren.
1: En wat zit erin?
2: IJs.
1: Wat voor ijs?
2: Kijk, één iemand heeft een McFlurry zonder saus.
0: Zonder saus? Ja. Ik had toch met... Nou goed.
1: Jij hebt de pinda, toch? Ja, wat is dit? Oh, dat is mijn Maltese. Dankjewel.
0: Oh, die is voor jou dan?
1: Die is voor haar.
2: Meneer Maarten.
0: Aha, kijk. Juist, ze zegt wat. Even de microfoon.
2: Ik wil geen saus.
0: Nee, maar dat is toch prima? Er zit toch iets op?
2: Ja, er zit...
0: Waarom word ik zo gejudged dat ik geen saus wil?
2: Dat maakt niet
0: Hij
2: uit.
0: Hij net ook al.
2: Hoezo, dat maakt niet uit. Ik doe ook wel eens niet geen saus.
0: Ja, oh, nou goed, top. Nou, ik vind het gewoon niet lekker.
2: Nou, je ijs? Ben je blij?
0: Ik ben heel blij.
2: Nou, fijn.
0: Verkoeling.
1: Ja, dan kunnen we zo meteen de mix gaan luisteren met verkoeling, Mark.
0: Ja, we kunnen zo meteen de mix gaan luisteren met verkoeling. En er is nog wel even een klein dingetje wat je moet doen, Sander.
1: En dat is?
0: Misschien is het handig als je de deur even voor de open doet. Dat ze ook gewoon weer even terug naar binnen kan.
1: Ja, wil je naar binnen?
2: Nou, als het kan wel.
1: Oké, dan ga ik de deur open doen. Zie je zo.
0: Goed.

0: niet vandaag.
1: Het is morgen.
0: The Land of Tomorrow.
1: Van Lonely Tunes. Zo maak ik er altijd van. Ja, vind ik grappig.
0: Ja, volledig terecht. Ik denk, ik leg de bal bij jou. Want ik had geen idee wat ik ervan moest maken. Heel
1: eerlijk
0: gezegd.
1: Ik maak er Looney Tunes van.
0: Nou, maak je er Looney Tunes van. En misschien is het ook al wel zo bedoeld. En over de Looney Tunes gesproken. Oh, dat is lullig om te zeggen dat er weer eentje klaar zit voor ons. Tijmen Moelke met de Breda Update.
2: Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vepen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen.
0: Ik weet in ieder geval één plek waar die peuken niet vandaan komen, Sander.
1: Nou.
0: Ja, dat is uit het nieuwe park hier, waar je niet meer mag roken. Ik weet niet, dat is nationaal nieuws geweest. We hebben een nieuw park, het Zeligpark.
1: Oh.
0: Het is vlakbij de oude kazerne. Dat is dus een algeheel rookverbod.
1: Werkt het?
0: Ik heb geen idee. Misschien moet ik straks even een rondje doen om te kijken of ik peuken zie. Dan eventjes...
1: Word je dan ook zo'n peukenraper?
0: Nee, want daar krijg je geen statiegeld voor.
2: Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe.
0: Nou, nog één ding eventjes over die statiegeldflesjes. Ik zei net van, voor peuken krijg je geen statiegeld, voor flesjes wel. Betekent niet dat ik een pfandsamelaar ben.
1: Ik dacht het.
0: Ja, en voor wie denkt, wat is een pfandsammeler? Dat is iemand die... ik ken eigenlijk alleen Duitse woorden, of ik weet niet eens of er een Nederlands woord voor is.
1: Nou, statiegeldverzamelaar.
0: Dit is wel een lang kutwoord, zeg.
1: Goed, goed voor Galgje.
0: Goed voor... Ja, of... Nee, Scrabble, voor veel punten.
1: Nou, dat, ik weet niet of dat eens past op het bord, statiegeldverzamelaar.
0: Wil een keer proberen? Gewoon zo'n Scrabble-spel mee en het dan neerleggen?
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Gewoon een keer Scrabble doen en dan jij hier en ik met de microfoon daar en dan een beetje wisselen af en toe. Is leuk.
0: Ook kunnen we ook wel eens een keertje doen, maar goed. Ideeën worden zomaar... Ja, of met een artiest Scrabble een keertje. Dat als we een artiest op bezoek hebben voor tussendoor, dan we ook even een potje Scrabble doen.
1: Oh, dat is misschien
0: ook
1: wel
0: lachen.
1: Leuk.
0: Goed.
1: Nou, we hebben weer wat ideeën.
0: We hebben weer wat ideeën. Tijd voor het weer.
1: Ja, nou, het is lekker aan het afkoelen. Het is nu 18 graden. De temperatuur zakt nog een klein beetje naar een graad of 15. Morgenochtend krijgen we gelijk zon. En de temperatuur gaat oplopen tot 29 graden.
0: Oh. Is toch veel leuker scrabbelen dan dobbelen, Sander? Vind je niet?
1: Jazeker.
0: Heb je wel eens gedobbeld hier? Meegedaan met...
1: Nee! En dat hou ik nog even zo.
0: Marco, als je meeluistert, zorg er alsjeblieft voor... Nee, Marco, Damien, als je meeluistert, zorg er alsjeblieft voor dat die man een keer bij Mien Dobbelsteen doet.
1: Trouwens, dankjewel voor het ijs. Was ja, erg lekker.
0: Ja, ja, dankjewel voor het halen. Was het druk?
1: En het was heel druk.
0: Nou, dan is het niet alleen daar waar je net geweest bent druk. Ook nog druk op drie plekken op de Nederlandse snelwegen. Te beginnen op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Zevenaar verlies je 10 minuten van je tijd. De rechter rijstrook, die is daar dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Verlies je 5 minuten, heeft daar te maken vanwege wegwerkzaamheden. Wordt verwacht dat het eind 25 mei om 5 uur weer klaar is. Ook op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Daar verlies je 5 minuten. A10 de Nieuwe Meer, knooppunt Koenplein tussen de Nieuwe Meer en Slotenvaart vanwege wegwerkzaamheden dicht. A27 dan Breda-Gorkum tussen Hooipolder en industriegebied Avelingen. Ook daar is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt ter plekke omgeleid en dat is verwacht tot 23 mei. Dus dat is morgenochtend vroeg om 8 uur. Nou, dat is niet echt vroeg meer, maar goed. A27 dan verder is nog Gorkum-Breda. Ja, nee, dat is datzelfde ding, maar dan de andere kant uit. Als die tussen Breda en Gorkum dicht is tussen Hooipolder en industriegebied Avelingen. Oh nee, dat is niet. Gorkum en Werkendam. Bijna goed.
1: Bijna.
0: Maar goed, anders dan is je navigatie-app, die weet het ook wel waar het allemaal
1: dicht ja, is. Daarom. Hey, we gaan naar de mix.
0: We gaan naar de mix toe.
1: En wat zit er in vandaag?
0: Het is, ik ben natuurlijk in Berlijn geweest.
1: Ja, heb je iets Berlijns meegenomen?
0: Nou ja, iets Berlijns, dat is een groot woord. Maar de stad heeft een bepaalde sfeer. De scene heeft een bepaalde sfeer. De muziek heeft een bepaalde... hoe noem je dat? Een vibe met zich mee. Tenminste, op technogebied dan.
1: Ja, het is een beetje, is wel echt
0: als je het echt
1: ja.
0: over de Berlijnse techno hebt, heb je het natuurlijk ook echt over die dromerige techno. Tenminste, als je het mij vraagt.
1: Ja, dat klopt.
0: Een beetje kaliber Paul Kalkbrenner en dat, weet je wel.
1: Ja.
0: Echt Paul Kalkbrenner ga ik dan. Die zit er niet in.
1: Oh.
0: Maar wel tracks met een beetje die dromerigheid erin. Een beetje die sfeer mee te pakken.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Goed, inmiddels is het al 10:50. We gaan dik uitlopen vandaag. Maakt allemaal niet uit.
1: Oh, valt mee. Geniet van die extra paar minuten.
0: Ja, inderdaad. Het is toch lang weekend. Dus
1: daarom,
0: die tijd,
1: dus
0: die
1: dat
0: heb
1: wij
0: je.
1: Iets langer doorgaan, maakt dat ook niet uit.
0: Ja, en dan gaan we nu nog even wat langer door. En dan volgende week, dan ben ik er in ieder geval gewoon weer.
1: Dan ben jij er gewoon weer.
0: En dan ben jij er niet, denk ik.
1: Nee, sorry.
0: Wanneer ben je weer?
1: Ik moet werken op vrijdag.
0: Oh.
1: Ik weet niet wanneer ik vrij ben op vrijdag. Ga ik zo even kijken.
0: Nou ja, dan is een des te grotere verrassing als dat hij weer eens een keertje hier op de sidekickstoel zit. Wil jij het sluitzinnetje van de Breda Update nog doen, Sander? Tot zover.
1: Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk op onze website en social media kanalen.
0: Nou, hartstikke goed. Je kent hem uit je hoofd.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Rokendag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: New truck, big

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van